As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Is het deze gelaat?
1: Ja, bij een mooi. Zie jij, je gaat ook famous raken met die video. Oei, ja, ik weet niet wat. Hij gaat er gewoon naar. Sing, sing, too legit.

maar is nog niet fout. Nee, die hanen van een oma Janie. Kijk die hanen die, alle daard gewaakt.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Aan Jordaan en Liesel Pieters met Silhouette, de laaste boodskap, een verjaardag wens asseblief vir die Duisel gesin. Ek wil graag vir Estelle Nieuwenhuizen baie geluk wens met haar verjaarsdag, Gods rykse seën, vandag en of vir baie jare. Verjaardag wens asseblief die Duisel gesin, sê geluk aan Estelle Nieuwenhuizen. Hy met een lekker dag en jy is een wonderlike mens, baie liefde, word jou daar toegewens. Tyd vir een lied en dan sit nie tyd om 10 en is André het met dinge.

waar de regen vandaan komt, wat ons vensters was en die zon wat het opdroog van die skaris op die gras.

0: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two Farm Fresh Orange Pockets for a low 50 Rand and save big on pork braai chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork braai chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebou op traditie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: As ek heel dag deur pad ry en my bakkie in die stad moet bly, wil ek die grondpad slaan. As die stad my in wil sluk, is het tyd om my reg te ruk. Dan maak een man mos een plan. Ja, man, maak een plan. Het jy ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, my maat, wil jy ook grondpad slaan?

kaart. Daar's besluiten bij die kruispad. Die wolven van die schapen schijt. Die jakkels uit die wingerd kry. En voor jou en mij beklei. Daar's weer kanten van die weegskaal. En een koers om te bepaal. Daar's een kompas als ons wegraak. Een anker als de drof raak. Zo is ons voor mekaar gemaakt.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Die klanke van Ruan het toe en hy sê vir ons tot ziens. Net word het Michael Lind met Trompie en Robbie Wessels geef ons krammel en baksteen. Tijd so 22 minuten voor drie, amper tijd om te groet. Ons het internet lekker gesels, baie dankie vir allemaal sy boodskappe. Heel wat mense wat vir my die boodskappe toch al sê, ons het een vakantiehuis hier op Gamtoos en is natuurlijk net so mooi. Hulle kom oorspronkelijk van Dispatch af, so kom het van Linette af. Dankie Linette. Hier is die boodskappe, sê, ek sit nou en luister na allemaal sy boodskappe. Ek was al in al die dorpe gewees, maar Jeffrey's Blaai Bly maar tops. En so kom het van Andreas af. Hier is een wat my sê, Margate, my nou, daar is hy, Margate, net so mooi plek. Hier is eenekie wat sê, the love of my life is swartkops. So, swartkops natuurlijk ook baie mooi. Baie dankie vir jou boodskap, Jennifer. En so, hier is Paul Schenk is in die huis. Hy sê, middag my ma, Dwarskersbos. Op die Weskus. Jo, ja, net is een mooi plek daar, hoor. Baie mooi. Ek stem saam met hom, Paul, daar. Baie dankie vir jou boodskap. Nog een boodskap. Het een boodskap van een damekie deurgekom. Waar is hy wat bly in? Sy het my foto's gestuur. Ek moet nou net kyk waar het ek dit gekry. Kom ons kyk gauw hier. So, ja, dit was die mooiste foto's. Hulle bly daar. Nou moet ek kyk. Kom ons kyk gauw. Hier is dit. Het was in, hulle woon in Cardusie.

Die klanke van Jackie Lou en hy sê vir ons die spookhuis van Pretoria Oos. Net voor het Christijn Demelie Moore met Bayo en Roan de Tooi met tot ziens. Tijd is so kwaad voor drie ongelukkig tijd vir my om te sê tot ziens. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaf julle geselskap uit tot net so voor 6 vanmiddag. So bly en geskakel, ek is morgen weer terug met die middag samen syn. Selde tijd, selde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

Glory Heart, Never Surrender. Feeskraalse, Sonskyn, Elvis, wat ding afskom. Goeiemiddag, is die Big Nick Drive. Is Luister FM, Big Nick saam met jou. Weer op die draai, sporties ook. En ons kyk die jou topic, boekhand van die uur. Ook natuurlijk jou kiekie kyk en jou hartstaf wat jou kant te kom. Kiekie kyk is ook een moeilijke ene vandag. Ons hoop maar, iemand kan hom recht kry. Was gister net twee gewees. Kijk wel meer as twee. Later vandag die kiekie kyk kan reg kry. Ons gaan na musiek toe nog, Lorika Raag, met jou weer, en dan jou weer.

classic Yahoo life. Collecteer ik wapens om geesten uit te drijven. Ja, tussen die lakens.

is meer als een kans om een gunst te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruilen.

John Belanger, Train op Luister FM. Tijd voor mij om tot ziens te zien. Dank je voor die lekker keier. Op jullie dinsdag morgen terug voor de Wille Woensdag. En hopelijk het ons maak terug in die atelier. Met zijn karprobleme wat hij al mee gesikkel het. En toen hij ziek was die week aan voor. Maar ek is seker. En ek hoop so maar hy is lekker terug. En kan ons weer saam met hom gesels en kyk. Ek sê vir jou tot ziens. Jerika Meiberg is op vanaf 6 uur af. Sy bring ook jou nuus. Sy bly geskakel net hierso op jou lekker luisterstasie.

en geroes te doorendraad. Want hy's klaar met die duivels van Duivelstraat. In die oog

alleen. Amen. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Oh, lekker enige dag van Teens Jordaan, saam met Juanita Du Plessis, bring jou hart. Karin van Jaarsveld, as jy my roep, en natuurlijk na Duisie se story het ons na sy liekie Sibanyoni geluister. Maar so laat dink, ons het op die plaas in Mpumalanga groot geword, en elke een van ons vijf kinders het een Zulu naam gehad. En elke een het een betekenis gehad, en ek kan hulle tot vandag toe nog elke liewe naam onthou. Is eintlik so speciaal. Maar nou ja, dis tyd vir ons om vermaakvraag te speel hier op Awesome Tea. Jy kyk is natuurlijk saam met my, Erika, hier op jou lekker luisterstasie op hierdie dinsdag aand. So 49 minute, so amper 10 minute voor die uur van 7. Nou ja, die kategorie van vanaandse vermaakvraag is 'n Afrikaanse TV-reeks. Afrikaanse TV-reeks. En die leidraad is, Valiant Swart het 'n song geskryf vir haar. Valiant Swart het 'n song geskryf vir haar. As jy weet van wat sy Afrikaanse TV-reeks ek praat, stuur vir my jou antwoord gou-gou na 082-333-667.

0: Bitterblauw.
1: En dat is Fran Prins dan met Bitterblauw. Natuurlijk een van mijn gunsteling dingies daar. Van Om en dan Elvis Blue, Hart van Klip, Net Zo Mooi, PC Vermaak, Blom. Nou ja, dit is 21 minuten oor 7. En het is tijd voor ons om te kijken wat het gebeur op hierdie 18 augustus in die wereld van muziek terug in tijd. Ek vat jou terug daarna 1977 toe. Op die dag was het Elvis Presley se begrafenis by Graceland. 150 gasten is binnen genooi en so wat 75.000 aanhangers het buiten hulle eer betoon aan die King of Rock. En dan in 1984, na jare se harde werk in clubs, stel die Red Hot Chili Peppers hulle selfgetitelde debuutalbum vry. Nee, wys jou net. Hard work pays off. Dan 2 jaar later, op die 18 augustus, stel Bon Jovi hulle derde album, Slippery When Wet, vry, wat hulle na die top laat skiet met treffers soos You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer. En dankzij jare se toerervaring is die groep gereed vir grootskares en word hulle vinnige gewilde trekpleister vir natuurlijk hulle ongelooflike lewendige optredes. Dan ook 1 jaar later stel Aerosmith Permanent Vacation vry, hulle eerste album nadat hulle nuchter geword het. Interessante ene, met treffers soos Dude, Looks Like a Lady en Angel leidde tot 'n merkwaardige terugkeer vir die groep wat die voorafgaande dekade lang geworstel het met dwelmverslawing en kreatiewe insinking. Ja, ek is seker dwelmverslawing gaan definitief 'n kreatiewe insinking teweeg bring. Maar ja, daar het hulle toe nou nuchter geraak en kyk wat het hulle aangevang. In 2017, laaste maar nie die minste nie, maak Taylor Swift haar sociale media rekeninge, alles, Facebook, Twitter, Instagram, haar YouTube, skoon. En 3 dae later begin sy video's van 'n slang plaas om haar buitene liedjie Look What You Made Me Do, wat op 25 augustus vrygestel word, aan te kondig. Fantastiese bemarkingsfoefie daai van haar, natuurlijk vir al die Swifties, was natuurlijk eers hysteries en toe baie bly. Nou ja, ek gaan vir jou speel Bon Jovi, Living on a Prayer en Taylor Swift, Look What You Made Me Do. Geniet dit.

Kijk hoe ver van mij die zon kan vangen. Daar is een kamer in die huis waar ons die zon kan hangen.

opa is een boek. Mijn opa is een dikboek. Mijn opa is een diep duizel in de tower in de

het sommer vinnig herstel en met die nurses in die saal geflirt. Joanna het kom kuier met chocolates in die nieuwe skirt. Paul en Sarah het aanbeweeg, hulle jag nog steeds in die karoer.

0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ja, ik heb de toeterscooter. En ik sleep al met de V6 Raptor.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.